0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Sachter, dadelijk, duf, duf, duf, duf.
2: Kom en pak het, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf, binnen aan my, duf, duf, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.

0: Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staan.

staat met mij, oor dit wat saak maak, en los die goed, wat jou net kwaad maak. Daar's te veel, om aan vast te houden.

Met mij word naaste liefde en ik zal leer om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou. Ja, ik mis voor jou.

stand by the deer, and I clop, clop, clop. Say icely, mar ye yok, yok, yok. Kruip jij ook weg, zoals Adam van ouds, met vijen blaren, wat je naaktheid verbergt. Met vijen blaren, wat je naaktheid verbergt. Kan jij horen?

hier bij mij, jij je harten uit. Verdien hier een rooi, een blaas ons kruis.

0: ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Yo, stasie.

Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
4: Kom en pak het hoef, doef, wari, wari, hoef, doef, binnen in my hoef, doef, geen my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn. Hé, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie.

effens. Met die stof van mislukking toegeveer. So kom ons kop die stof op en kom ons hoor jou naam. As jy ook groot, groot drome het, stap saam. Ek bly ook aan droomse droom. Ek wil met jou bekom op een jong ouderdom. Met my droomse droom. Ga ek my drome bekom op een jong ouderdom.

Als je al je bruin niet precies verbrandt, zo komen ons bouw die bruin op. Een plan moet ons beraam. Als jij ook groot dromen hebt, bouw samen. En blijf ook aan het

0: musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: My bloed rondloop. Op soek na my kamer van liefde. Sy voel thuis in my hart. Terwyl my siel smag na haar.

0: ik woord samen met jou. Ik wil jouw hand verder vasthouden. Terwijl ons samen kreeg al meer tijd. Kijk uit bij die rijd. Hoe die wereld beweegt. Te vinnig te vergeet.
1: Hierdie is jouw stasie.
2: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.